Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

toch? Ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de staat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. Vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een Solbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis hun vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Moskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubering met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.

meeste muziek in de morgen. In de gouden uren zit je lekker te genieten van je koffietje, je cappuccino, je theetje. Laat het even weten via NPO Luister. Met fotootjes, altijd hartstikke leuk.

0: vandaag.
1: Het is Wolter Kroes met Hemel bij Sterren NL en Smoorverliefd van Doe Maar. Ik heb een classic voor je uit de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Vanmiddag de schatkamer met Janneman tussen 5 en 6. En dit is echt een prachtplaat van Siska Peters. Het gebeurt allemaal in De Zwarte Kat.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

zondag, je weet het, zaterdag en zondagochtend. Begin van je dag, 9-12. Meeste muziek in de morgen in de gouden uren. En straks doe ik dat met Tino Martin, Jong en Dom komt eraan. René Vroger met Billy Dans en nu een classic van Ben Kramer. En ik heb een keer iets anders uitgezocht. Niet de clown, maar wel deze. Prachtig liedje heet Barbara.

Ach, zonder jou. En op dit liedje doet hij het zonder Lange Frans. Het is nog steeds gezellig. Senna, die scoort de paradeplaat afgelopen week samen met Sven Versteeg. Een liedje dat heet Vuurwerk. Maar zij heeft zoveel goede liedjes. Zo'n geweldige stem. Alles wat ik

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem... waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

mijn voeten. Aan iedere teen minstens 10. Ik lig zelfs goed bij de mannen. Maar daar

zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daar voor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat hij president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

kan allemaal via NPO luisteren. Je drie favoriete liedjes zijn van harte welkom. En kan ik het vandaag niet draaien, die favoriete top 3, doe ik het gewoon volgende week of de week daarop. Ik bewaar ze allemaal. Zometeen Henk Dissel, Ferry de Lits komt eraan met Check. En nu Albert West en Tony Christie. Is this the way to Amarillo?

gevoel kan ik zeker. Het gevoel van een hele grote hit voor Suzanne en Freek. Ken je dat gevoel? De favoriete top 3. Ik heb een appje gekregen van Jess met dubbel S Herink. Jess Herink en Jess heeft de top 3 aangevraagd vandaag. Die begint met een hele mooie classic van die Amazing Stroopwafels. Ik krijg er gelijk zin in. Met een bakje koffie, heerlijke stroopwafel erbij. Ome Kobus op nummer 3. Nummer 2 is voor Wie kan mij vertellen van André Hazes. En Tess heeft deze op nummer 1. Dat is Damien van Os, vrij recent nog. De Diamantenring. De favoriete top 3. Nummer 3.

luisteren naar NPO Sterren.nl. Want zometeen vanaf 12 uur hoor je Perry Krams. En daarna nog 3 uur lang Jan Paparazzi met de top 25 en met de Schatkamer.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Gerard Joling, altijd vrijgezel. En Justin de Wild daarvoor.
1: Dit is het weekend van Sterren NL met Perry Kroos. Ja.
0: En dan moet de rest dus nog komen. Hè? En Cheerio, die werd nog vrij vroeg gezongen afgelopen woensdag in Zwolle. Nou, toen ging het plein al helemaal los. Laat staan nu ook op de radio. Lekker hard in speakers en genieten maar. Dat is precies wat je de komende 3 uur kunt gaan doen. Ik draai lekker veel muziek voor je om die zondag goed door te komen. Wederom een lekkere, warme, zwoele zondag. Beloof weer een mooie dag te worden vandaag. Misschien heb je gisteren gebarbecued en ga je vandaag weer barbecuen. Ik zou het gewoon lekker doen, jongens. Misschien heb je wel vakantie en ga je weg of ben je nu op dit moment onderweg op vakantie. Laat vooral even weten waar vandaan jij luistert naar Sterren NL Radio. Want we doen zometeen weer even wat incheckberichten. Ook op deze zondag maken wij het met z'n allen weer gezellig met Perry's Weekend Party. Dave Dekker is onderweg. Ga ik zo meteen even draaien. Hij komt langs op zijn Vespa. Jawel.
2: Het weekend gaat bijna weer los. Gooi die frituur maar aan.
0: Zeker weten. Aangooi dat ding. Dat mag wel hoor.

En er wordt nog John de Wever, die ook in Zwolle erbij was met zijn man Kees. Je hoorde daar in dat kleine café aan de haven. Als jij meeluistert op deze zondag, dan zou ik het leuk vinden als jij even een appie achterlaat. Dat doe jij via de gratis NPO Luister-app. Dan doen we zometeen even de incheck-service. Dus wat je ook aan het doen bent, al ben je lekker aan het relaxen in de tuin, of lig je ergens aan een strand, of aan een wat groter zwembad ergens, dan heb je SterrenNL radio lekker bij je. Nou, dan mag je het even laten weten. Dat doe je dus in een appje in die NPO Luister-appje. En maak ons dan ook maar meteen even gek, hè. In die app zit een functie waarin je ons een bericht kan sturen met foto. Dus plaats vooral even die foto erbij van die mooie plek waar je op dit moment bevindt. Dan, maak ons dan maar jaloers, maak ons gek. Maar weet wel, we gunnen het je allemaal hier bij SterrenNL. Zo meteen Rimmel Hermans Systeem, hoor je de André Hazes. Dit is Ik Meen Het.

Terrenl. En de vorige André Hazes en ik meen het. Lekker zeggen. Ik zeg maar zo. Eigenlijk zou ik iedere weekendshow een plaat van Hazes moeten draaien. Hazes senior. Al die liedjes die komen zo goed tot z'n recht. Zeker in het weekend. Komen ze altijd nog even net iets meer binnen. Vooral zo'n plaat. En ook als het zo lekker weer is.

Dit heeft mede mogelijk gemaakt. Nou, leuk Timo, dat jij het naar je zin hebt gehad al daar. Dat hebben wij met z'n allen ook. We hebben er echt, echt onwijs van genoten. Lisette, die luistert ook mee. Die ligt lekker met de beentjes omhoog. Kijk, ze doet ook een foto van de lange lat onder het lichaam. Die op een bankje rustte met een wijntje ernaast. Kijk, Lisette. Dat doe je goed. En geniet er ook van dit mooie weer. JW, die luistert mee, die zegt... Perry, vanuit het harde zijn we erbij. We konden nog net niet het muziekfeest horen. Zo dichtbij Zwolle zitten wij. Maar we hoorden dat het een groot succes was. En we gaan het zeker op televisie bekijken. Dat doe je goed. Ook Edwin, die luistert mee. Edwin, die is lekker een weekendje op pad met wat maten. Die gaan samen naar een centerparks toe. Kijk, gezellig, jongens. Altijd leuk. Mooie zwembadjes erbij altijd. Dat gaat iets heel leuks worden. Dat weet ik zeker. Aaron, en trouwens ook een mooi weekend uitgezocht, zeg... Met het mooie weer. Weekendje weg. Het is zondag, hè, jongens? Oh, wacht even. Ze gaan een midweekje weg. Ik heb het verkeerd begrepen. Een midweekje gaan ze weg, waarvan ze vandaag al lekker gaan beginnen. Nou, goed. Aaron, die luistert ook mee naar SterrenNL Radio. En Aaron, die zegt... Perry, zou jij misschien even mijn grote maat Pascal Redeker willen draaien? En dan mag het de badkamerkraan zijn of kijk om je heen. Nou, toen dacht ik... Ik heb van het weekend de badkamerkraan al een keertje gedraaid. Zullen we zo meteen dan kijk om je heen maar eventjes doen? Ja? Goed idee, toch? Dat dacht ik. Maar eerst eens even deze plaat, waarvan in heel Nederland de radio een stukje harder gaat. Want dit is de grootste hit van dit moment. Jazeker wel.

0: Wij gaan nooit meer slapen. Nee. Maak mijn moeder niet trots. Nee. We groeien nooit op. Nee. Alles op de
1: pot.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star.
1: Huh?
0: Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

oftewel de Turk uit de kroeg, samen met Snelle, Jorden, de laatste. Daarvoor nog Pascal Redeker en Kijk om je heen. We gaan zo meteen nog even een gezellig rondje doen langs de velden. Waar je ook bent, waar je ook zit te luisteren. Je bent van harte welkom in de NPO Luisterapp. Om daar dus even jouw appje achter te laten van waar jij luistert naar Sterren. Hebben wij zo meteen de belangrijkste plaat van deze week voor je. De paradeplaat deze week van Monique Smit. Niet naar huis ga ik voor je draaien. Naar de dijk. En het is gewoon echt zo. Met Penny's Weekend Party. Ja, het kan wel alleen, maar ik zeg altijd maar zo. Met z'n allen is het veel gezelliger. Ik kan

0: dieren en even een blikje erbij. Dat kan prima, toch? Zwerversteeg en Likkepijp. Joh, de blikkendag. De mannen die er allemaal bij waren in Zwolle met muziekfeest op het plein. En ervoor nog Stef Wekkel, die er ook bij was. Ja, het was echt een hele keur aan bekend Nederland die er was in Zwolle. Je kwam ze daar allemaal tegen. Je hoorde altijd blijven lachen. Nog even wat inzichtberichten erbij pakken. Ik pak even een snel rondje, hoor. Sam die is erbij, die zegt vanaf de camping luisteren lekker met z'n allen naar Ster NL. Ondertussen lekker aan het afkoelen in ons zwembadje die we hebben meegenomen. DJ luistert bij en ook Brigitte zegt: Perry, zou je misschien even de groeten willen doen aan mijn baas Juri? Zeg maar dat ik nog geen zin heb om hem morgen weer te zien op de werkvloer. Dankjewel voor je berichtje, Brigitte. Dirk die luistert ook mee en ook Wilma zegt: samen met het gezin proberen we een beetje verkoeling te zoeken. We hebben thuis geen airco. Binnen is het warm, bij ons in de tuin is het heel erg warm. Dus nou ja, we proberen gewoon het een beetje rustig aan te doen. We hebben de hele vriezer volgestouwd met ijs. Allemaal waterijsjes, van die verkeerslichte ijsjes. Nou, dan hoor je ons niet meer zeuren, hoor. Tim, die luistert ook mee. En Stijn, die zegt ook: Perry, een hele goede middag. Wat is het warm, hè? We zijn wel weer aan het genieten, want wij zijn mensen die van dit warme weer houden. Ja, het is een beetje wel zo, hè? Je houdt ervan of je houdt er niet van. Ik moet zeggen, ik vind het wel lekker, hoor. Maar ja, als het s'avonds dan wel een beetje afkoelt, dat is het fijn. Dat je dan het raam even open kunt zetten. Dat je zeker ervan bent dat je even wat frisse lucht er binnen krijgt. Ja, dan vind ik het dus minder erg. En dan mag het overdag voor mij lekker warm zijn. Als het s'nachts maar een beetje afkoelt. Want dat is zo verschrikkelijk, hè, van die plaknachten. Frans uit de Lange Frans komen eraan. Tour de France. Hey Fransie, hoi naar Jannes. Dit is Wel of Niet op Sterren.
1: Ik

0: en Lange Frans.
1: Barry's Weekend Party.
0: En Tour de France. Goed ingespeeld ook op hetgeen wat op dit moment speelt, de Tour de France. En daarvoor Jannes en Wel of Niet. Zometeen deel 2 van Barry's Weekend Party. Van deze zondag erin. Lekker veel muziek. Ook wel wat verzoekjes. Maar de meeste verzoekjes, je weet het, hè. Dat doen wij in het laatste uur tussen 2 en 3 uur. Maar her en der heb ik zo'n free choice. En mag je dus laten weten wat jij leuk vindt om te horen. Tot het nieuws van 1 is dit Kido van de Graaf. Ciao, doei, adios.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de

Maxie Dekker, samen met de bankzitters. En we vierden eventjes het huisfeestje. Nou ja, mocht je voorzien zijn van een goede airconditioning, dan is dat helemaal niet zo boerd, hè, om lekker binnen te zitten met deze warme temperaturen. Het hitteplan is volgens mij ook alweer van kracht dit weekend. Nou ja. Kijk maar even online wat het allemaal inhoudt. In ieder geval voor de kwetsbaren onder ons, die moeten even wat extra opletten. En dan moeten wij als jongere mensen of gezonde mensen, die moeten daar gewoon een beetje een oogje voor in het zeil houden, die mensen. Zorgen dat mensen beschermd worden. Nou, wij doen dat met wat verkoelende hits op Sterren NL Radio en Perry's Summer Party. Met zometeen Sineke en haar versie Ik Doe Wat Ik Wil. Eerst even met de kop in de wind, oftewel met de vlam in de pijp. Dit is Henk Bijgaard op Sterren.

Dat doen ze zeker hoor, van de dag genieten, van iedere dag. Ik zie hier trouwens weer echt een brede glimlach om haar mond. Ze ziet er gelukkig en blij uit, moet ik zien. Ik zag er in Moergestel, dat is het muziekfeest op het plein, wat overigens in augustus te zien is. Ik geloof ergens in de eerste week. Maar wil je zeker zijn dat je het niet mist op televisie? Check dan eventjes de exacte uitzenddagen en tijden bij ons op de website mposterren.nl. Daar kun je alle informatie eventjes rustig nalezen over de uitzendingen van een muziekfeest op het plein. Natuurlijk afgelopen week nog in Zwolle. Man, oh man. Ik heb toevallig van de week al wat beelden gezien. Nou, dat doen ze heel snel. Die hangen dan in de cloud. Hè. Dat uploaden ze dan vanaf Zwolle. En dan heb je meteen de beschikking over de beelden. Ongelooflijk. Ik heb al een kleine sneak preview gezien. Het is bizar. Het is bizar. Je gaat het vanzelf zien op televisie hoe druk het was. Misschien stond je zelf ook wel in het publiek. En baam je dat nu alleen maar. Dat je zegt, Perry, je hebt gelijk. Het was echt ongelooflijk druk. Maar bovenal, heel erg gezellig. Zwolle heeft laten zien waar ze toe in staat is. Tijd voor Maan en Goldman nu op sterren. Dit is Stiekem.

In Zuid-Afrika, volgens mij uit mijn hoofd gezegd. Vincent heeft een keertje de originele zanger van dit liedje opgezocht. Hebben ze een keer samen gedaan. Kan ik mij herinneren. Dat is alweer wat jaar geleden. Ik zou dat moment eventjes weer moeten terugzoeken. Maar het blijft wel de grootste hit van onze vriend Vincent. Dromedans op Ster NL. En daarvoor Maan en Golband en Stiekem. Het is Paddy's Summer Party. En ik ga zometeen het grote trots uit Zwolle even draaien. Dat merkte ik al vooral dat hij de grote trots is doordat hij toen hij op het podium kwam, heel Zwolle op zijn kop ging staan. En ik liep toevallig op dat moment door het publiek. En Fons Veurink kwam op en ik hoorde alleen maar om mij. Ja, dat is Fons, ja, onze Fons. Helemaal blij dat Fons dus op het podium stond. Het is dus echt een zeer bekende Zwollenaar. En heeft een leuk nieuw liedje, dat heet Feestje. Die ga ik niet draaien, die ga ik een andere keer weer doen. Maar ik ga nu doen een avond voor in de boeken. Vind ik ook een heel erg leuk liedje. Komt er zo meteen aan, na ook nieuwe muziek. Bram Bongers nu op Ster NL. Dit is het perfecte recept.

boven. Jij hebt alles wat ik nodig heb voor het eten vannacht. Dus kom mee met mij, dan word je culinair.

Het is een nacht per spoor, kedenkedenk, Brabant. Een kus van jou vind ik ook trouwens een heel erg leuk liedje. Draaien we niet zo heel vaak, kus van jou. Maar deze, ja, die gaat er ook wel lekker in. Misschien is het wel een van mijn persoonlijke favorieten van Guus. Mag ik dansen? En waarom vraag je dan af? Ja, gewoon omdat hij lekker vrolijk is. Je hebt dan zin om het lekker door het weekend heen te dansen met zo'n plaat. En daarvoor de ontzettend grote beroemdheid, bekendheid uit Zwolle. Fons Veurink, ja, hij kwam daar op het podium in Zwolle en iedereen die ging helemaal uit zijn dakkie. En dat ga je natuurlijk zien bij ons in de uitzendingen bij het muziekfeest op het plein. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Wil je weten wanneer die uitzendingen op televisie te zien zijn op NPO 1? Dan check je eventjes nposterren.nl. Nou, goed hydrateren, dat moeten we doen als het zo warm is als deze dagen. Dus ik denk, ik trakteer zometeen op alleen maar water. Goed idee? Ancora komt eraan. Naar de zomerrit van Robert van Hemert. Dit is Zandloopster op Sterren.

zo'n warme dag en dan aan de rum te gaan, dat lijkt me een slecht plan. Althans, ik heb wel eens gehoord dat als je dat dan doet, hè, je gaat aan de sterke drank, als het zo erg warm is, dan komt het in, dan slaat het in als een bom. En dan kun je gewoon echt niet meer rechtlopen naar één klein shotglaasje. Mij niet gezien trouwens, hoor, met sterke drank. Hoogstens eens een keer een goudgele rakker. Of gewoon lekker een frisje met dit warme weer. Dat blijft toch eigenlijk het allerlekkerste. En ik hoor wat je daar misschien wel zeggen. Perry, daar ben ik het helemaal met je oneens. Dat mag natuurlijk ook, hè. Natuurlijk ook wel lekker af en toe zo'n goudgele rakker. Ancora hoor je en alleen maar water op NPO Sterren NL Radio. Dat, dat vliegt je om de oren, hè? Vandaag de dag. Water, water en nog eens water. En misschien een klein tipje. Mijnerzijds, dat doe ik heel veel. Als je een beetje watermoe bent, doe er een klein beetje limonade in. Alin-limonade, maar dan zonder suiker, weet je wel. Met die groene flessen, met die groene dop. Dat is hartstikke lekker. Is Perry's Summer Party. Als je iets leuks in de pap te brokkelen hebt, dan mag dat altijd. Pak de NPO Luisterrapper eventjes bij. Straks doen we alleen maar verzoekjes, over een kwartiertje ongeveer. Doe ik direct na nieuws van 2 uur. Draai ik alleen maar wat jij leuk vindt om te horen. Kun je dus rustig even over nadenken. Jouw favoriete zomerplaat. En misschien denk je ook wel, Perry,

0: Wouter en Mickey van Wijk op Ster NL en knipperlichten voor Robert Pater. Jaren komen, jaren gaan. Er komt een leuk verzoekje binnen van Dennis. Die zegt, Perry, zou je die nog even voor het nieuws van 2 uur kunnen draaien? Want we zijn zometeen klaar met werken. We zijn het namelijk een beetje aan het bijbeunen. En we kappen er zometeen mee om 2 uur. Het is wat ons betreft klaar en warm zat. Ja, dat is eigenlijk een plaat die hoor je waarschijnlijk wel eens tijdens het Piratenuur met Marcel de Vries. Maar ja, Dennis en zijn maat Sjoerd, lees ik hier, die zijn bezig in de tuin van hun neef. En ja, er past maar 1 plaat bij volgens Dennis. En of ik die dus even voor 2 nog zou willen draaien, nou natuurlijk. En het gaat over hunzelf, schrijven ze al daar. Turbo M, dit is Tuinman met Charme.
1: Met zijn mooie tuingereedschap komt hij elke dag. Met roosmaag

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Wavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.

Een bezoekje van Nigel. En hoe raad je het? Het is speciaal voor zijn vader. Hij houdt ontzettend veel van zijn vader. Het is een man waar je altijd op kunt bouwen. Je hoeft hem maar te bellen en hij is er altijd. Hij is slim, hij is handig en kan alles. Groetjes van Nigel. Nou, dat is nog eens liefde hebben voor je ouders, lieve mensen. Daar wordt mijn hartje warm van. Dankjewel, Nigel, voor het leuke verzoekje. Daar zijn vaders voor van Django Wagner. En ervoor voor Bianca Verang van Etten. En je wilde alleen maar Prada. Nog een uurtje feestje vieren op de radio in Perry's Summer Party voor vandaag. Wat mag ik voor je draaien? Je mag het achterlaten in de NPO Luister-app. Heel veel verzoekjes, onder andere van Max. Die zegt, Perry, een hele goede zondagmiddag. Ik vind die plaat van Leeuw Kleine en Samuel Welten zo gaaf. Maak me nou niet gek. Wil jij die misschien even draaien? Nou, natuurlijk, Max.

vette boeren. Nou, deze moest ik gewoon even draaien. Ik kreeg een appje van Sjoerd. Die zegt, Perry, die plaat van Jorieke Sterke, die is een hele tijd heel veel gedraaid op SterrenNL. En ik hoor er nu nog maar heel weinig. Hoe kan dat? En wil je daar verandering in aanbrengen? Zegt Sjoerd. Nou, waarom niet weinig? Nee, ik hoor er nog best wel regelmatig, hoor, Sjoerd. Maar ik denk dat je de radio gewoon af en toe wat harder moet zetten. Dan hoor je er echt nog regelmatig voorbij komen. Jorieke Sterke en vette boeren. En nu natuurlijk ook in Perry's Weekend Party. En daarvoor Leeuw Kleine en Samuel Welden. Maak me nou niet gek, Samuel, die Zwolle ook echt helemaal gek heeft gemaakt met zijn optreden. Dat was super vet en is dus allemaal te zien in augustus op televisie.

0: Oké dan.
1: Ja, ik blijf het zeggen. Ik vind het einde van deze plaat heel erg lijken op Vannacht slaap jij bij mij. Eén ding weet ik zeker. Maar dat zullen ze bewust gedaan hebben voor een beetje herkenning. Afro Bros, John West, Billy Dans en Monk. Jij bent alles in het verzoekuurtje ervoor. De shorts ervoor eventjes naar beneden gelopen. Naar beneden denk jij, ja. Daar is de schatkamer van de Nederlandstalige muziek hier bij Avro Tros. Die zit daar met alle cd'tjes, lp'tjes, zelfs nog md'tjes. Daar werd vroeger radiovormgeving vanaf gespeeld. Nou, tegenwoordig komt het gewoon allemaal uit de computer. Maar het ligt er allemaal nog wel opgeslagen. Waaronder dit soort oude liedjes van de shorts. Dus even kijken wat ik allemaal moet draaien. Jan die is erbij. Die zegt... hij heeft een nickname. Die zegt Jan die alles kan. Nou Jan, mooi zo. Laat de zon in je hart, vraag je aan. Van René Schuurmans. Dat gaan we even doen. Eerst even een biertje alsjeblieft. Oftewel una cerveza por favor van René Kars. Peter die stuurt een appje, die zegt... ik zit even met de mannen op een terras... en ik hoor dat ze hier Sterren NL Radio heel hard aan hebben staan. Dus zijn voor ons, voor wij de mannen... ze hebben zelfs een foto er eventjes bij geplaatst in de app Peter en zijn vrienden... of ik dus voor hem eventjes René Kars zou willen draaien. Nou jongens, met heel veel plezier natuurlijk. Oh.

of dagen zoals we nu hebben. Want we zitten waarschijnlijk weer in een nieuwe hittegolf. René Schuurmans en Laat de zon in je hart gedraaid op de nummer 1 NPO Sterren NL. Brian, die wil, als het aan hem ligt, de allergrootste Nederlandstalige hit ooit horen. Dat is en blijft deze plaat voor hem ten alle tijde, schrijft hij in de app. Dat is Marco Schuimaker met Engelbewaarder. Nou, dat gaan we zo meteen zeker doen. En Marloes die zegt, ik lig lekker waterpas in de tuin. Wijntje erbij, af en toe even een duikje in het zwembad. Mij maken ze helemaal niks. En natuurlijk Sterren NL Radio aan. Nou, zegt ze, even een toepasselijk liedje. Zou jij, Perry, de nieuwe van Henk Dissel even willen draaien? Waterpas. Nou, natuurlijk Marloes, voor jou nu op Sterren.

0: Jansen op SterrenNL Radio. En ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht. Volgens mij is deze plaat later nou ook nog eens een keertje gecoverd door onze grote vriend Marco de Hollander. Die heeft deze plaat ook in een nieuw jasje gestoken. Maar dit is het origineel. En die werd aangevraagd door Jamie via de NPO Luister-app. Zometeen Donnie en Senna. Donnie die echt letterlijk iedereen weet te strikken om een plaatje met hem op te nemen. En dus ook geluk bij Senna. Waar blijf je nou? Die is aangevraagd door Cindy. Nou, ik snap dat wel, dat het hem lukt om al die artiesten mee te krijgen. Want ik heb hem even gesproken in Zwolle. Even een kort filmpje ook nog even met hem opgenomen. En het is zo'n onwijs aardige vent. Als hij bij is, je maakt even lekker een praatje met hem. Het is gewoon leuk. Het is een ontzettend aardige vent, Donnie. Dus geen wonder dat hij iedereen voor hem wint om een plaatje met hem te maken. En Senna dus ook, waar blijf je nou? Hoor je zo meteen voor Cindy. Is het verzoekje voor Teun. Die zegt, Perry, je had het laatste over Niels Korsuizen en de One Hit Wonder. We weten allemaal, Niels Korsuizen heeft een heel erg bekend liedje die je regelmatig hoort hier op NPO SterrenNL Radio. Dat is Marilou. Maar hij heeft nog een liedje uitgebracht. Emma, dat is niet zo'n grote hit geworden als Marilou. Maar schrijft hij, ik vind het wel een leuk liedje, dus zou je die eventjes voor me willen draaien? Nou Teun, met veel plezier hoor. Hier is Niels Korsuizen.
1: Hey John, heb jij Emma al gezien?
2: Ja, die staat bij de bar, links achterin.
1: Ach.

0: TikTok, TikTok.
1: Let op, hoor.
2: God, waar blijf je nou?
1: Donnie en Senna voor Cindy. En waar blijf je nou? Met even twee namen of twee mannen en één man die bij het Muziekfeest op het plein in Zwolle aanwezig waren. Roma, die vraagt om Danny de Munk met Heerlijk.

het muziekfeest in Zwolle. Danny de Munk, heerlijk. En ook de mannen van Helemaal Hollands, die stonden op het podium. Je hoorde ze met Omdat hij zo mooi is. Nou, we moeten snel zijn. Het is alweer bijna 3 uur. Gauw eventjes nog die laatste verzoekjes die binnenkomen. Onder andere voor Nancy. Ga ik zo meteen... Oh. Een van mijn persoonlijke favorieten ook draaien. Dankjewel Nancy voor jouw fantastische verzoekje. Dat is de Scene. En blauw komt er zo meteen aan. Eerst hebben we de zomerrit van Wolterkloes van dit jaar. Milo, die schrijft: Perry, zou je deze eventjes willen draaien voor mijn hele familie? Want dit is onze zomeranthem van 2026. Het is Route du Soleil, nu op Sterren NL.

0: en NL Radio. Het is bijna 3 uur, dat betekent zometeen
1: Benny's Weekend Party.
0: De grootste hits van dit moment. Oftewel de Ster NL Top 25, gepresenteerd door Jan Paparazzi. Ga ervan genieten. En om 5 uur blijf je al even zitten voor die pareltjes uit de schatkamer van de Nederlandstalige muziek. Wat mij betreft een hele fijne zondag. Geniet een beetje van deze mooie week, want het belooft de hele week prachtig weer te worden. En komende vrijdag dan zal ik mezelf weer melden voor een nieuwe editie van Perry's Weekend Party.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. En dat, lieve luisteraars van SterrenL Radio, is nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde de komende 2 uur op SterrenL Radio. De top 25. Die pakt de paparazzi er even bij. Dus echt een hele goede middag. Welkom, Janneman, tot 4 uur vandaag. Op deze vrolijke vrijdag bij SterrenL Radio. En op zondagmiddag tussen 3 en 5 in de feestelijke herhaling vanwege de omroep CAO. Welkom bij de SterrenL Top 25 voor vandaag. Vandaag hebben we de 16e jaargang, week nummer 28. Gedateerd 10 juli 2026. De hitparade van vandaag met in totaal 3 nieuwe platen. We hebben 9 stijgers, 9 zakkers en 4 zittenblijvers. En even je geheugen opfrissen aan het begin van de muziek.

Christos Volendam, Jan Smit en Frans Bauer. De hekken sluiten deze week in onze top 25. 12 weken lang te horen in de top 25 van Sterren en Radio. Vorige week 19, deze week 6 plaatsen naar beneden getuimeld. 25 is de notering in de laatste week. Daar gaan we er maar vanuit voor deze plaat. 3 nieuwe platen, 3 verdwenen platen. Welke platen verdwenen zijn, hoor je uiteraard in de loop van deze muziekmarathon. Nu is de tijd op nummer 24 voor de eerste nieuweling van vandaag.

Van 17, 5 plaatsen naar beneden in de 17e week. En misschien wel de laatste week. Ik hoop het niet, want ik vind het een hele goede plaat. Nog steeds van Damien van Os. En daarvoor op 23, ook een zakker. Vorige week 13, de week daarvoor in de top 10. Deze week zakken ze van 13 naar 23. 10 plaatsen naar beneden. Moet de laatste week wel zijn, denk ik. In alle eerlijkheid voor Sven Versteeg en Lange Frans. Met het Boevenpad in de 7e week terechtgekomen op nummer 23. En dan op 21, de tweede van in totaal 3 nieuwe platen in onze top 25. De paradeplaat van vorige week. Haha, het vuurwerkverbod is nog niet van kracht hier bij Sterrenl Radio. Senna en Sven Versteeg, dan valt zijn naam alweer.

In de juiste volgorde in samenwerking met onze vrienden van de Stichting Nederlandse Top 40. Gerard Joling zakt 4 plaatsen. Vorige week 15, deze week 19, met niet voor 1 keer. En daarvoor op 20, dat is opvallend. Plaats van vorige week op 25. En hij stijgt

en moet dat nou? Afgelopen week kregen ze in Zwolle tijdens de muziekfeesten kregen ze een gouden en een platina plaat voor deze plaat. En nu is hij weer aan het stijgen in de top 25. Wat gaat dat volgende week worden? Dan staat hij er 27 weken in. En vandaag een half jaar en in die 26e week dus 5 plaatsen gestegen. De eerste waarin totaal 9 stijgers vandaag in onze top 25. En we draaien ook nog 21, de tweede nieuweling, de paradeplaat van vorige week. Senna en Sven Versteeg met Vuurwerk. Nieuw op nummer 21. En dan op 19 de klapper van de week. Een superplaat wat mij betreft. De nieuwe single van Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Hoogste nieuweling. Nieuw. Op nummer 19.

9 de week top 25, 3 plaatsen naar beneden. En daarvoor op 15 ook 3 plaatsen naar beneden. Hij kwam van 12. Raymond Hermans en In de Boeken in de 7e week op 15 terechtgekomen. En op 16 rijden we omhoog van nummer 20. Pascal Redeker en de Badkamerkraan. In de 4e week een stijger in onze top 25. En daarvoor, ja, voor die plaat van Pascal Redeker, die ging omhoog van 20 naar 16. Ook een stijger omhoog van 23, waar die vorige week binnenkwam, naar 17 deze week. Amar en de Stem. De Stem in je hart. Deze week op 17 in de top 25 terechtgekomen.

Vorige week nieuw. En toen nog 25 op 21. Deze week de vierde van in totaal 9 stijgers. Hij stijgt door naar het ongeluksgetal nummer 13. Dus zometeen na het nieuws gaan we door met nummer 12. En dan nummer 1. Daar eindigen we mee zo even voor het nieuws van dat uur alweer. En nu...

staat op nummer 1 van die datum. En zoals gebruikelijk ook een paar tipnoteringen aan je laten horen. Nieuwe muziek op SterrenL Radio. Ik heb er een paar klaar liggen hoor. Ik heb Jeffrey Kuipers klaar liggen met zijn nieuwe single. Ik heb Bram Bommers met een hele leuke nieuwe plaat.

we nieuwe muziek van Bram Bongers, het perfecte plaatje. Een hele leuke single van Jeffrey Kuipers. Die heet Veel te lange nacht. En als eerste mooie plaat van Danny Vroger en Nicky van Wijk met Knipperlicht. 4 tipnoteringen. Straks draai ik nog een paar nieuwe platen. Vlak voor het nummer 1 op je loslaten. En nu is het tijd voor de oude Nederlandstalige nummer 1 van deze datum. En we gaan nu 50 jaar terug in de tijd, lieve luisteraars van SterrenL Radio. De kalender stond toen op 10 juli 1976. Ik was 13 jaar. Ik zat op de Maarten Luther in Rotterdam, de eerste klas van de HAVO. Ik ging net over, kantje boord. En dit stond toen op nummer 1 in de hitparade. Bonnie Sinclair.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

zeggen. Voor je het weet, je spullen kwijt dan, hè? Multimiljonair van de bankzitters opent de tweede uur van de Top 25. Het spannendste uur. Het tweede uur van onze spekvette hitparade bij SterrenL Radio. Janneman live vanuit de Media Tempel aan de Witte Kruisstraat in Hilversum. Op weg naar nummer 1, de populairste Nederlandstalige plaat. Dat was Multimiljonair niet, want die zakt van 10 naar nummer 12. De plaat van de bankzitters in de 1, 2, 3, 4, 5, 6e week dat die staat genoteerd. En daarmee zeg ik opnieuw hartelijk welkom bij de Top 25. De eerlijke 25 van SterrenL Radio. Vandaag 16e jaargang, week nummer 28, gedateerd 10 juli 2026. Vrijdagmiddag tussen 2 en 4 en vanwege de omroep CAO in de feestelijke herhaling. Zondagmiddag tussen 3 en 5 uur. Aan het begin van 2 uur de...

Summer Heat of 25 met Lil Klein en Samuel Wilte. Maak me nou niet gek, je de helft de week een paar plaatsen naar beneden. Vorige week stonden ze op 5, deze week zakken ze naar 9, 4 plaatsen terug. En op 10 daarvoor, omhoog van 14, hoort dit bij uiteraard. Felicitatie in de richting van De Bos, Vromos, de altijd goed lakse, gezellige, rijk getalenteerde Jeffrey Heesen met zijn zomerrit Loco Loco. In de vierde week Sterrenheld op 25, 4 plaatsen omhoog. De zesde stijger was in handen van Jeffrey Heesen. Vorige week 14, deze week omhoog de nummer 10 met Loco Loco. En we draaiden ook nog nummer 11 en ook die ging omhoog van 16. 5 plaatsen omhoog. Fransie Duits en Lange Frans. En de Tour de France in de 11e week. In de derde week terecht op 11 gekomen. Op 11 terecht gekomen in de derde week, juridisch gezien. Klinkt dat beter, anders denk je misschien, is dit Radio Zuid-Afrika? Is dit Radio Pretoria of Radio Kaapstad? Nee hoor, het is NPO Sterrenel Radio met Janneman, Jan Paparazzi vanuit de Media Tempel. Aan de Witte staan in Hilversum met de 25 spekvette hits in de juiste volgorde. De heerlijke 25 van Sterrenel Radio op weg naar nummer 1. En dit zakt deze week van 7 naar 8, Henk Dissel. Het is

die allemaal in de 8e week dat hij staat genoteerd. Henk Dissel, het waterpas, 1 plaats naar beneden van 7 naar 8. We hebben deze week in de 25 3 nieuwe platen. Betekent ook dat er ook 3 platen verdwenen zijn. En normaal maakt Marcel de Vries altijd het overzicht. Maar ja, die is op vakantie. Die is er een beetje tussenuit gepiept, die boek. Dus ik moet het even zelf allemaal handmatig in elkaar draaien vandaag. Maar ja, de vraag ligt nog op tafel. Van welke 3 platen nemen wij deze week afscheid in onze top 25? Heel toepasselijk. Deze plaat is eruit. Vorige week op 25. Guido van der Graaf. Ciao. Doei doei. Adios. 5 weken lang te horen. Hij kwam binnen op 5 juni. En de

0: 20.
1: Nog last van gisteren.
0: De loeier uit Loosdrecht, Wesley Bronkhorst en ik drink rosé. Hij stond net zoals Guido van der Graaf 5 weken lang in de top 25 van Sterren en Radio. Kwam ook binnen op diezelfde datum op 5 juni. En hier was de hoogste positie, nummer 12, terwijl de mussen van het dak vallen. En dat was op 19 juni, vorige week 24. En deze week drinken wij geen rosé meer met Wesley.
2: Ik drink rosé.
0: De plaat die verdwenen is. Dat is de nummer 9 van vorige week. De voetbalhit. De voetbalhit van 2026. Had het moeten worden, maar ja. Vorige week op 9. De week daarvoor op 19. Hoogste nieuweling. En deze week verdwenen. Na de deceptie van het Nederlands elftal. De leeuw komt eraan.
3: Ik voel de spanning in mijn lijf.
0: Samuel Welte. En de waarschuwing. Daar komt hij hoor.

steeg. Vorige week hoogste nieuweling op 18. De hartslag van je heupen was de week daarvoor paradeplaat. Van 18 omhoog naar nummer 7. Ongelooflijk. Daar hoort dit uiteraard bij. En een warme handdruk voor de felicitaties richting Mike Versteeg. Mooie plaat, lekkere zomerrit. Nog zo'n

De Sineke en ik doe wat ik wil. In de achtste week op 4 blijven staan. Op 3 blijven staan. De oude nummer 1 van Justin de Wild. Cheerio, cheerio. 15 weken lang te horen in de top 25. Vorige week 3, deze week 3. En op 2 blijven staan. Robert van Hemert en Zandloopster. Waar kom jij vandaan? In de vierde week top 25. De ene beste van deze week. Nummer 2 blijven staan. Bijna tijd voor nummer 1 zou je zeggen. Maar nee, nee, nee. Uiteraard zo meteen de nieuwe paradeplaat aan je voorstellen. Ik ga bellen met degene die hem gemaakt heeft. Het is een dame. Ik ga de paradeplaat draaien van precies 5 jaar geleden. En zoals gebruikelijk een paar tipnoteringen op je loslaten. En ik ga er 1, 2, 3, 4 draaien. Waaronder deze.

hoop erbij te zijn. Ben het zeker van plan. Dus dat wordt een mooie avond. Eind december in Ahoy in Rotterdam. 20 jaar Joe West. En dit was de nieuwe single. De plaat heet Jij bent alles wat ik wil. Waarvan acte. Daarvoor ook nog een plaat van Wesley Klein. Niet zo bij mij. Dat lijkt een beetje op een plaat van Stef Eckel, vind ik. Maar het is toch de nieuwe single van Wesley Klein. Niet zo bij mij.

Een bewerking van een oude hit uit de jaren 80 uit 1988 van de groep Paco, Spaanse groep Amor de Mis Amor. Maar dan gedaan door Jeffrey Kuipers als nieuwe muziek op SterrenL Radio. En als eerste hadden we een prachtige zangeres. Lara Mila is haar naam en ze staat op het puntje van doorbreken in de top 25, heb ik gevoelsmatig het idee. De plaat heet Had ik je maar nooit gezoend. Lijkt mij slechte gedachte. Gewoon doen, gewoon proberen. Kan jou het schelen, je leeft maar één keer. Dus ja. En spijt is wat de koe scheidt. Dus had ik je maar nooit gezoend. Ik denk dat je het gewoon moet doen. Lara Mila was dat als tipnotering. 4 tipnoteringen in de top 25. Voor volgende week komen we de platen misschien wel tegen. Je weet het maar nooit. Wat we wel tegenkomen, dat weet ik zeker, is de paradeplaat van deze week 5 jaar geleden. De kalender staat.

0: zangeres. En ik ga er nu bellen en ik hoop dat ze opneemt. Zal er even afwachten natuurlijk of het lukt. Aan het eind van de muziekmarathon op vrijdagmiddag, dan wel zondagmiddag, bij Sterren NL Radio, de top 25. En dan de nummer 1 van deze week. Maar eerst gaan we even bellen. De uitvinding van Alexander Graham Bell, de telefonadeparade. Hoop dat het lukt.
1: Met Monique.
0: Monique met Janneman van Sterren NL. Hallo, hallo.
1: Hey, Janneman. Hallo.
0: Hoe is het met Monique Smit vandaag?
1: Nou, het gaat heel goed, Jan.
0: Dat hoor ik graag, Monique. Ja, uitstekend. Een warme vrijdagmiddag hier bij Sterren NL Radio. En het moment, Monique, dat we de nieuwe paradeplaat bekend gaan maken. En dan bel ik jou op dat moment. Dus ik mag jou feliciteren, want jouw nieuwe single is vanaf dit moment een week lang onze nieuwe Sterren NL paradeplaat.
1: Ja!
0: Hey! Leuk, hè?
1: Geweldig, geweldig.
0: Monique, het weekend kan denken. Ja, mooi, hè? Het weekend kan niet meer stuk, denk ik, hè?
1: Jan, jeetje, nee, dit kan niet meer stuk. Hey, geweldig.
0: Wat een leuke, vrolijke zomerse plaat heb je hier afgeleverd. Heel leuk gedaan.
1: Dankjewel, dankjewel. Ja, ik was echt op zoek naar een nieuwe feestplaat, een echte Monique-plaat.
0: Ja.
1: We hadden eigenlijk een andere single bedacht voor dit moment. Maar toen kwam deze. Ik heb er ook zelf aan meegeschreven.
0: Okay.
1: En toen dacht ik, ja, maar dit is hem. Dit moet hem worden. En ik heb er gas op gegeven. En ik heb iedereen moeten overtuigen. Dat ging gelukkig heel snel.
0: Ja.
1: En jongens, ik ben heel blij.
0: Ja, Monique, de nummer 1 van Nederlandstalige muziek, Sterren NL Radio. We gaan hem de komende week meer dan 50 keer die digitale snelweg opspuiten met Olympische snelheden.
1: Ik vind het helemaal fantastisch.
0: Monique, je mag hem zelf even aankondigen. Dan gooien we hem erop. Dan trappen we hem die zender op hier. Die heerlijke praat van jou.
1: Geweldig.
0: Niet naar huis. Kondig jij hem even aan.
1: Ja, jongens. Nou, lieve luisteraars van Sterren NL Radio. Dit is mijn nieuwe plaat. Niet naar huis van Monique Smit.
0: Monique, bedankt en een goed weekend, hè. Doei, doei.
1: Hey, dankjewel, Jan.
0: Doei, doei. Doei, doei.

En de nieuwe single Niet naar huis is deze week onze nieuwe paradeplaat bij Sterrenel Radio. En daarmee komt er een einde aan de muziekmarathon. Jan Paparazzi live vanuit de Media Tempel aan de Witte Kruisstaan in Hilversum. Met de eerlijke 25 spekvette hits in de juiste volgorde. De Sterrenel Top 25, 16e jaargang, week nummer 28. Gerateerd 10 juli 2026. Drie nieuwe platen vanmiddag. 9 stijgers, 9 zakkers, 4 zittenblijvers. En 1 plaat op nummer 1. Dezelfde als de nummer 1 van vorige week.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man, waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: deze plaat. Er is één die van je houdt. Als je dat nou weet, Ramses Shaffi uit de jaren 60 en Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy. En daarmee is de schatkamer officieel geopend voor deze zondagmiddag. Goedemiddag allemaal, 12 juli 2026, een warme zondagmiddag, een zomerse zondagmiddag op SterrenL Radio. En ik heb ze klaar liggen, bijna een uur lang, de oude plaatjes in ons programma De Schatkamer. En als je een oude plaat aan wil vragen, dan kan dat uiteraard. Doe het dan via mijn Facebookpagina, Jan Paparazzi Facebookpagina. Stuur me even een berichtje, dan kan ik het meenemen in de uitzending van volgende week. Vandaag ook weer een aantal zoekplaten van luisteraars die dat vorige week hebben aangevraagd. En zo halverwege in dit programma zoals gebruikelijk de oude Nederlandstalige top 3. En vandaag gaan we om 17:30 45 jaar terug in de tijd. En komen we terecht op 12 juli 1981. En hoor je de oude Nederlandstalige top 3 van die datum. Zo rond 17:30. En voor het zover is, een keur aan herinneringen. Een keur aan oude Nederlandstalige toppers in de schatkamer.
1: Jan Papa.

Zeker uit 1965, een mensenleven geleden dus. Johnny Lyon en Sofietje. Zij dronk Ranja met een rietje. Daarvoor Emancipatiepop uit 1978, Zegt mijn man. Een plaat met een mooie twist en een mooie tekst. Gezongen door Rita Hovink op Sterren NL Radio in de Schatkamer. En als eerste uit 1972, zomer van dat jaar. Een plaat van Boudewijn de Groot, een klassieker als de rook om je hoofd is verdwenen. De Schatkamer tot 6 uur met een plaat van Lisbeth List. Ik draai iedere week wel een plaat van Lisbeth List, want ik ben een ontzettende fan van Lisbeth List. Mijn hele leven lang al op. En deze plaat vind ik passen bij het weer van vandaag. Lisbeth List, uit de late jaren 60. En een liedje over de ijssalon.

0: VPRO, Sterren NL. Dit is De Schatkamer.
1: De Schatkamer van de Nederlandse muziek.
0: Jan Paparazzi.

1981, klein hitje toen voor de Amazing Stroopwafels met Ome Kobus heeft zijn linkerbeen verloren in Hawaii. En daarvoor hadden we de ijssalon in de schatkamer van Lisbeth List. En dit is ook zo'n pareltje uit de Nederlandstalige muziek van Rob de Nijs. Plaat die hoor je nooit op de radio dit, maar in de schatkamer vandaag wel. Aangevraagd door Miranda van Lier. Die wilde graag dit horen. Rob uit de late jaren 70 met het fantastische nummer Als ik je neem.

0: Nederland om een uur of zes. De Mississippi Hit. Wat een goede plaat is dat toch, hè? Was aangevraagd door een van onze luisteraars. Truus Kleinjans wilde deze plaat graag horen. Mooie plaat, Truus. Dank daarvoor. Als je een plaat aan wil vragen via Facebook, kan het Jan Paparazzi. Zoek me even op daar en stuur me even een berichtje. Dan neem ik het mee in de uitzending van volgende week, zondagmiddag tussen 5 en 6. Daarvoor draaiden we uit 1975 een plaatje uit mijn eigen collectie. Ik heb dat toen jaren geleden eens gekocht. Ik was toen zelf 12 jaar, toen het een klein hitje werd. Een plaat van de Vlaamse Elegasten. Veel gedraaid toen op de zeezender Radio Miamigo, die gewoon doorging met uitzenden nadat Veronica was verdwenen. En ik luisterde daar natuurlijk naar en ik vond het fantastisch allemaal. En die plaat werd er helemaal gedraaid in de zomer van 1975. Helemaal stuk gedraaid eigenlijk. En ik heb het altijd een mooie plaat gevonden. De Vlaamse Elegasten. Bij ons geen hit, een tipperade dingetje, maar wel een klassieker in zijn soort. Met zoveel namen om te noemen, zoveel heb ik lief gehad. En ook nog, ja, Connie van der Bos uit de jaren 60 met het treurige liedje eigenlijk over een vrouw die alles heeft in een paleis met gouden muren, waar ze niet uit kan. Ze zit eigenlijk vast, min of meer. Het paleis met gouden muren. En ook die plaat was aangevraagd door een dame, even kijken hoor. Die was aangevraagd door Annette de Moor. Die wilde graag een oude horen van Connie van der Bos. En toen dacht ik, nou, dan doe ik deze. Het paleis met gouden muren. Voor iedereen die zich opgesloten voelt in een relatie, je bent niet de enige. Connie van der Bos had het ook in de jaren 60 al. En kijk eens hoe dat afgelopen is, om het zomaar eens te zeggen. En dan de oude Nederlandstalige top 3, lieve luisteraars van Sterrenel Radio, van deze datum in 1981. Oh, hoor even. Daar gaat hij hoor, de levende legende. 12 juli 1981, de Nederlandstalige top 3. 45 lange jaren geleden. Ik ga ze alle drie achter elkaar draaien. En hij stond op nummer 3 toen.
1: Elke idioot met een gitaar en een versterker.

Alleen de jongens. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

zijn voor de buren, jongens. Stomt ie, hoor. Kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Mijn kommetje, mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Mijn kommetje, mijn kommetje is zoek. Zorg eens, mijn kommetje. Zo is dat. Mijn kommetje, mijn kommetje. Mijn kommetje, mijn kommetje. Ik voel me net een nar. Mijn haar zit door de war. Mijn

Van deze hit eigenlijk, merkwaardigerwijs, terwijl die in Vlaanderen, in België, bij onze zuidenburen echt de keizer van het Vlaamse lied wordt genoemd al jarenlang. Hij heeft er alles bereikt wat er te bereiken valt in de showbiz. Wiltura. En Hopeloos was bij ons eigenlijk zijn enige hit. Wel een grote hit, stond nummer 1 op deze radio in 1981 in de Nederlandstalige hitparade. Wiltura met de klassieker Hopeloos. Daarvoor de nummer 2 van toen. Grappig plaatje van André van Duin. Mijn kammetje, zoek. En op 3 hadden we Peter Koelewijn met Klap maar in je handen. De wederopstanding toen in 81, 45 jaar geleden van Peter en zijn Rockets. Volgende week schuiven we een jaartje op. Gaan we terecht komen in het jaar 1982. Dan is het 19 juli 1982. En nu gaan we door met de schatkamer. Met zometeen, even kijken, wat heb ik hier? Een plaat van Benny Nijman, ja, is mooi. Aangevraagd door Janneke de Boer, die wil graag Benny Nijman horen met Mijn Land. Die ga ik draaien. Ik ga een plaat draaien voor Remco Bijlsma. Die had gevraagd om Herman Lippinkhoff met de klassieker Een Karavaan. Komt eraan. En ik ga beginnen met een plaat op verzoek van Jacqueline Jonk. De dames zijn goed vertegenwoordigd vandaag in de schatkamer. Die zei, Janneman, draai even een plaat als je wil van Willy Alberti. Het maakt niet uit welke. Nou ja, als je dat zegt, een plaat van Willy Alberti van de kleine woudreus uit Amsterdam, dan doe ik wat mij betreft zijn allermooiste plaat. Een plaat die mij altijd enorm heeft geïnspireerd. Het hele leven door eigenlijk al. Vanaf het moment dat ik een beetje na kon denken over de dingen. Toen hoorde ik deze plaat een keer en toen dacht ik, ja, maar dit is waar het bij mij in het leven om gaat. Ja, het klinkt misschien een beetje zwaar allemaal, maar luister maar aandachtig naar deze prachtige plaat. Dan begrijp je misschien wel wat ik bedoel. Ja, een soort leidmotief het hele leven door. Mens durft te leven. Een klassieker van Willy Alberti.

was mijn land. Toen de koeien nog loeiden en de heuvels nog looiden, zo vredig en fraai. Hoe zwart werd mijn land toen de aarde verschroeide, hoe zwart van de walm en het stof en het lawaai. Hoe arm werd mijn land toen men gaten ging boren en schachten ging schieten met zwaar dynamiet. Hoe moe werd mijn land toen de aarde ging barsten en de huizen verzakten, wat je nu zelfs nog ziet. Maar mooi is mijn land,

rijk werd mijn land en hoe rijk werd het leven toen de mannen verdwenen diep in de grond. Hoe trots werd mijn land op de korst van de aarde die het land en zijn mensen verdwenen.

0: Remco Bijlsma wilde graag deze plaat horen. Deze klapper uit 1971. Grote hit toen van Herman Lippinghoff. De plaat heette Een Karavaan. Daarvoor op verzoek ook Benny Nijman en Mijn Land van de CD. Later is te laat, aangevraagd door Janneke de Boer. En we draaiden ook nog die prachtige plaat van Willy Alberti. De kleine woudreus uit Amsterdam werd die genoemd destijds. Met Mens durft te leven. Wat een fantastische plaat is dat. Lieve luisteraars, dat was hem weer voor deze week. Het uurtje met de oude platen in de schatkamer. Jan Paparazzi. Als je platen aan wil vragen, zoek me even op Facebook. Oude platen dus. Hè. Zoek me even op Facebook op. Jan Paparazzi, stuur even een berichtje. Dan neem ik het mee in de uitzending van volgende week zondagmiddag tussen 5 en 6. Uit de grond van mijn hart ontzettend bedankt voor het luisteren. Maak er een hele gezellige, vrolijke, zorgeloze en zonnige zondagavond van. En meer oude plaatjes volgende week zondagmiddag tussen 5 en 6 uur. Uiteraard hier op SterrenL Radio. En de laatste plaat van vandaag is een hele toepasselijke plaat van Rudy Karel. De hoogste tijd. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Een gezellige zondagavond. En graag tot volgende week zondag tussen 5 en 6.
1: Geef me nog een laatste biertje.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Sharra, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de Gouden Erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: EO. Sterren
1: en Bel. Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent. Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar. En steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsuit Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk. En ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

hoog en laag, hoe mijn verleden gaat. En zij verwijt me niet eens wat gisteravond is gezegd. Ze zet me rustig op mijn plek.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam-titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

alles op de bof. We geven geen fuck. Ze kennen mij bij de bar, ik ben met de mar. De barkeeper is van de star. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.